Pergi. Wie. Dat is een hoer een betoot te. Je ka. Rinsak de baby hinskermu. Tiu hinsetiu rinskermu. Rakat de baby. Rom te to. Tiu hinsetiu hinskermu. Tiu hinsetiu rinskermu. Rakat de baby. Rakat de baby. Fums bava te teu. U te te vi vi fums. O b b b b b o c c c c c